0: Oh, nu konek seine vart du meist. Dat bor jag as min tröbo.
1: Ja, dat bor jag som låsta. De maja du dat des, de maja mat sit down. En de fan lös to komma sure as vor. Aber wenn du dat varst down, dat vart du niemals schuld var.